0: brandhaard te komen. Even na 12:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Met Jeff Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Boeren.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
4: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
3: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
5: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten gewoon op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
3: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte staat bij afrit Oostvoorne 5 kilometer file door scheuren in de weg 10 minuten vertraging. De N218 Spijkenisse Oostvoorne staat bij de N15 3 kilometer file. Om dezelfde reden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers en daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties daar soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam 4 kilometer file tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Den Hoorn. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Omrijden via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Oostvoorne nog steeds 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook vanwege problemen bij de Zuurhofbrug. Daarom op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug nog eens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
4: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
5: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
3: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte 4 kilometer file bij de Suurhoofdbrug. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. Op de N211 Hoek van Holland-Den Haag-Zuid 2 kilometer file bij de A4, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers en daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties daar soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat één file op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Suurhofbrug 5 kilometer, 10 minuten vertraging door het slechte wegdek daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

gezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik deed dat ze me mee.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
3: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
2: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen, kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
4: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
2: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Dit is Judith Hiernauw, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers en daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties daar soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een hele goede morgen. Welkom. Het is de koffieshow op deze regenachtige vrijdagochtend. En die start

0: idee. Oh. Op de radio.
1: Goedemorgen, welkom. Het is de koffieshow voor vrijdag 9 oktober. Je hoort Chris Bauer en hoe heet dat liedje? En ook Xander Kwarten nog met kiezen of delen in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen dus. Het is Rudo hier tot 11 uur met natuurlijk de lekkerste muziek van eigen bodem. En ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Paul Albers die... Mark Wonink, sorry, het is vrijdag. En die heeft zo meteen het nieuws voor je hier om 10:30. Ja, dat is wel lekker. Ik dacht heel even dat het donderdag was, maar het is natuurlijk vrijdag. En dat betekent dat het weekend lekker dichterbij komt met leuke dingen te doen weer in onze regio. Waaronder ook de Open Asieldag. En die kan je morgen bij ons zien op televisie. Unity NL is onderdeel van Centraal Plus. En op Centraal Plus op tv zie je tussen 11 en 4 die open dag van de Open Asieldag voorbij komen. Dat is bij Stevenshagen aan de Kenauweg. Hey, en nu vandaag hier zometeen meer over de Wassenaarse begroting. Die is afgelopen week gepresenteerd. En Robert Beursen, onze politiek verslaggever, die was daarbij. En verder muziek van eigen bodem. Zo hoor je straks onder andere Jan Smit. Hoe kan ik van je dromen? Maar eerst Fleming met Mart Hoogkamer samen. Dit is 100%
2: Rio!

0: Jij met de kanjer, dat was Peter Beense hier bij Unity NL. Goedemorgen. Afgelopen week werd de begroting gepresenteerd bij Wassenaar, de gemeente Wassenaar. Wij waren erbij en Robert Beursen sprak na afloop van de presentatie van die begroting met wethouder Laurens van Doeveren. Hij wilde weten hoe de gemeente er financieel voor staat en waar het geld naartoe gaat de komende tijd.
1: Wassenaar is een financieel gezonde gemeente. Zowel voor 2027 als voor 2028 hebben we nu een structureel sluitende begroting. Ook in het meerjarig beeld. Wat ik ontzettend belangrijk vind is dat het de eerste begroting van het nieuwe college. Wat na de verkiezingen is geïnstalleerd. Daarmee maken we meer geld vrij voor een aantal belangrijke prioriteiten. Meer geld voor sportverenigingen met de jeugdledensubsidie. Meer geld voor het centrum om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden met activiteiten. Meer geld voor veiligheid. En tegelijkertijd letten we op de efficiëntie en zorgen ervoor dat de OZB met niet meer stijgt dan inflatie. Zodat de lasten voor alle inwassenaarders niet omhoog gaan.
2: Die nieuwe coalitie heeft een beleidsakkoord gesloten. Is het gelukt om die helemaal te vertalen in deze begroting?
1: Alle prioriteiten staan erin. Of het nou de ruimtelijke ontwikkeling zijn, de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein, de vergunningverlening versnellen, meer geld voor sport, voor onze ondernemers, wat we kunnen doen voor inwoners, maar ook het verder brengen van alle investeringen, bijvoorbeeld met de Warenar. Het Warenar gaan we opknappen, ons theater, het uitvoeren van de strandvisie. Alles staat erin verwerkt en daar ben ik ontzettend trots op dat het allemaal financieel ook gezond uit kan.
2: U zegt de OZB gaat eigenlijk alleen met de inflatie omhoog, dus de lasten in Wassenaar gaan niet omhoog?
1: Nee, de lasten blijven gelijk. En ik denk dat het belangrijk is in een tijd waarin alles duurder wordt, hebben we echt getracht om de lasten waar we kunnen zo laag mogelijk te houden. Dit wordt nooit, zeg ik altijd eerlijk, een hele goedkope gemeente. We moeten met weinig inwoners heel veel voorzieningen overeind houden. Ons centrum, het zwembad, theater, al het groen, al het moois om Wassenaar heen. En toch lukt het nu om de lasten niet verder te laten stijgen.
2: Nou spreken gemeenten altijd de laatste paar jaar over het ravijnjaar dat er aan zit te komen. En daar leggen ze veel geld voor apart. Doet Wassenaar dat eigenlijk ook?
1: Ja, wij hebben natuurlijk vorige periode, een paar jaar geleden, al echt moeilijke maatregelen genomen om het ravijnjaar grotendeels weg te werken. Vooral met bezuinigingen en ook een stukje lastenverhogingen. Daardoor hebben we nu tot en met 2029 geen tekort. En ik hoop dat het nieuwe kabinet zowel met de jeugdzorg als met andere dingen over de brug komt. Zodat we het kunnen hebben over de echt grote belangrijke dingen. Zoals meer woningen, goede gezondheidszorg en het behoud van een goede leefomgeving. En dat ze ook die tekorten zelf oplossen.
0: Laurens van Doeveren over de begroting in Wassenaar en dit hele interview. En meer kun je ook vinden hierover op onze website centraalplus.nl. Daar staat ook nog een artikel bij. En zo meteen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je krijgt een nieuwe nieuwsupdate van Mark Wonink en eerst Martijn van den Broek. Dit is Meer en Meer.

0: Jan Witloks zonder jou en Monique Smit met Kido van de Graaf uit de 25 van ons. De Unity NL Top 25. Je hoorde Beter Af Alleen. De Top 25 hoor je trouwens morgenmiddag weer vanaf 2 uur hier met Elmar Bus. En zondag natuurlijk ook non-stop vanaf 12 uur. Hey, straks meer muziek hier. Mara Julia komt eraan. Ozo Dom komt eraan. En ook Danny Kanters. Hey, hallo, mooie meid.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Leiden staat de komende anderhalve week in het teken van film. Gisteren is de 21ste editie van het Leiden International Film Festival begonnen. Tot en met 18 oktober kunnen bezoekers genieten van films uit de hele wereld, premières en bijzondere evenementen. Het festival biedt zowel grote publieksfilms als kleinere onafhankelijke producties. Ook zijn er filmvertoningen op bijzondere locaties en voorstellingen met live muziek. Studenten voor Leiden wil meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen, kinderen en jongeren op straat. De politieke partij heeft daarvoor gepleit tijdens een commissievergadering in de gemeenteraad. Volgens de partij moet er meer toezicht komen en moet straatveiligheid duidelijker worden opgenomen in het regionale politiebeleid. Ook wil SVL de band tussen jongeren en de politie versterken. De partij stelt voor om het Leidse voorbeeld van de studentagent uit te breiden naar de hele regio. Zo moeten jongeren en wijkagenten elkaar beter leren kennen en makkelijker kunnen bereiken. Ondernemers in het buitengebied van Leidschendam-Voorburg krijgen de komende tijd een opvallend bezoek van politie en handhavers. Ze ontvangen een doos met chocolade-eieren voorzien van een QR-code. Die code verwijst naar informatie over het herkennen van criminele activiteiten. De gemeente wil ondernemers en daarmee bewust maken van zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Volgens de gemeente zijn afgelegen bedrijfspanden en leegstaande gebouwen aantrekkelijk voor criminelen. Door de beperkte sociale controle blijven verdachte situaties daar soms onopgemerkt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, een natte ochtend. Vanmiddag kan het even droog zijn, later weer wat buien. Misschien met een klap onweer en windstoten. Sowieso waait het weer stevig vandaag. In de regio wordt het 16 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Monique Smit en Niet naar huis in de koffieshow. Kijken we nog even naar het weer. Vanmorgen kan het regenen. Vanmiddag kan het ook nog even droog zijn. Later wel weer wat buien. Misschien zelfs met een klap onweer en ook wat windstoten. En het waait stevig. De temperatuur in onze regio ligt tussen de 16 à 17 graden. Kijk ook nog even naar het weekend. Een graad of 15 zal het in de middag worden. Er zijn ook wel wat opklaringen, wat zon en een blauwe lucht. Maar ja, ook af en toe wel wat wolken en een bui met een stevige windvlaag. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur zowel zaterdag als zondag rond de 15 graden. Dit is de koffieshow van Unity.nl. Ik ben Rudo met zometeen Henk Dissel. Mijn hart hoor je zo meteen. En dit is de man die eind deze maand een concert geeft in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Dit is Ray Benjamin. Moet ik geloven? Ik heb het

Pino Martin en Billy Dance en ik hoor niks geks uit de Unity NL Top 25. En ook Henk Dissel nog met mijn hart aan het einde van de koffieshow voor vandaag. En voor deze week. Morgen is er wel weer een koffieshow natuurlijk met Emiel Scholtes. Hij is iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 12 bij je. En ik ben er morgen weer... morgen ben ik er niet. Ik ben er maandag weer met een nieuwe aflevering van de koffieshow. En ik ben er sowieso vanmiddag weer met de Vrijmibo. Dan luiden jij en ik het weekend in tussen 5 en 6. Ik heb nu nog Wat is

0: live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein 8 km file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de A13... Op de A4 Rotterdam-Den Haag 3 kilometer file bij Ypenburg. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Gebruik de parallelbaan. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag-Zuid 5 kilometer file. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Gebruik de rechte parallelbaan, rijdt om, kan ook via de A13. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein 6 kilometer file. Kapotte vrachtwagen. Ook daar geldt omrijden via de A13. 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem bij Beinsdorp. 2 kilometer file. N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Quinsel en de A4. Een half uur vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie 3 kilometer. 10 minuten vertraging op de N210 Schoonhoven-Rotterdam tussen Krimpen aan IJssel en de N219 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Radio.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Knoop het Hofvliet 4 kilometer file, vertraging van 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook 5 minuten extra bij Moordrecht. 10 minuten op de N210 Rotterdam-Schoonhoven tussen Rivium en Krimpen aan de IJssel, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit hier nou, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A20 hoek van Holland richting Gouda met 5 kilometer bij Moordrecht, 5 minuten vertraging ook. Een kwartier op de N15 Maasvlakte Rotterdam, weer door de problemen bij de Suurhofbrug. Dus de linkerrijstrook is nog altijd dicht. Op de N210 Rotterdam-Schoonhoven bij Krimp aan de IJssel een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N211 hoek van Holland-Den Haag. Bij de A4 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Brigitte Disseldorp. De politieeenheid Den Haag krijgt in het voorjaar van 2027 een nieuwe gebiedsindeling. Het aantal districten gaat van 7 naar 5 en het aantal basisteams van 28 naar 19. Ook in de Leidse regio en omliggende gemeenten worden politieteams samengevoegd. Het huidige politiebureau van Leiden-Zuid is te klein voor de toekomstige teamsamenstelling. Het vinden en geschikt maken van een nieuwe locatie kost meer tijd dan voorzien. Daarom blijven de drie huidige Leidse basisteams voorlopig intact. En de ecologische bermen langs het Molenpad en de Nieuwe Weg in Zoeterwoude krijgen een nieuwe impuls. De soortendiversiteit is hier de afgelopen jaren flink afgenomen, doordat gras door de voedselrijke bodem sterk overheerst. Door de bermen opnieuw in te zaaien met een passend kruidenmengsel, krijgen verschillende plantensoorten weer de kans om zich te ontwikkelen. Na de werkzaamheden aan de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk zal de gemeente de bermen opnieuw inzaaien. En voor het nieuwe zwembad wil het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een wedstrijdbad, multifunctioneel bad, sauna en glijbaan bouwen. Daarbij wenst het gemeentebestuur om, ondanks dat sommige partijen dat graag zien, geen recreatiebad te bouwen. Dat wil het college compenseren door losse waterattracties toe te voegen. Een bubbelbad, jetstreams, glijbaan, sauna, stoombad en peuterbad. De gemeenteraad stemt op 29 oktober of het college met het plan door kan gaan. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het blijft vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hoog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 17 graden en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 12 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A16, Rotterdam richting Breda voor Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door het humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan ruim 10 files. De meeste files veroorzaken niet veel meer dan 5 minuten vertraging. Op de A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Voor de Zuurhofbrug een half uur vertraging door werkzaamheden. Op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid voor de aansluiting met de A4 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privé-balans in de nieuwe cao. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privé-balans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Bij de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adergeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien. Misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7. En vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden, maar morgen hebben we met buien te maken, maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken, maar het blijft wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio West staan 100 kilometer file. De langste files staan op de A4, daarna richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft een kwartier extra reistijd. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Nieuwebrug een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, kwartier vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag, voor Wassenaar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: challenge voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg in de regio West. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor knooppunt Ketelplein, 10 minuten op onthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en Zwijndrecht, 20 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20, Hoek Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: praten.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privébalans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privébalans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien. Misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7. En vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden, maar morgen hebben we met buien te maken, maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken, maar het blijft wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, 10 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio West staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Nieuw-Vennep en Knoopend Ketelplein. Een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom.
6: Het is 5 uur geweest op vrijdag. En dat betekent dat je weekend begonnen is. En ik vier dat weekend met je mee. Ik ben Rudo met de Vrij Mibo en het feestteam.
5: Yeah.
2: Je zingt ze mee.
5: Jij zingt ze mee.
2: Nu de Judith.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met Arjon Oostrom en de Party Freaks. Gele Hordia en het feestteam Just Can Get Enough. En daarmee is het 5 uur geweest en is je weekend begonnen. Welkom, het is de vrijbibo van Unity NL. Ik ben Rudo en ik werk nog een uurtje met je mee als je aan het werk bent. Maar ja, ik ga er eigenlijk vanuit dat je het werk nu neer hebt kunnen leggen. En dat je met je collega's aan een biertje staat. Of misschien wel thuis lekker met een borrelplankje. Nou, ik zorg voor de lekkerste feestdits tot 6 uur. Met zometeen onder andere de Dikdakkers en Remy Rot. Verliefd zijn van Guus Meeuwis. En eerst Yeti Paletti. Dit is Kalinka.

en Renje Rot hoorde je hier bij Unity NL. Het is vrijdag vanavond. Dan kun je gaan kijken naar Rudo XL, de Leidens Ontzet Special. Op televisie bij ons, bij Streekomroep Centraal Plus. Daar zie je onder andere het mini-koraal. Je ziet beelden onder andere nog van de kermis, van het hutspot eten, haring uitdelen. Rudo XL, ieder jaar maken we dat programma in de stad als het Leidens Ontzet is. Dus ik zat wel te denken, want het is alweer een week geleden dat de tap toe was. Wat hebben we een mazzel gehad met het weer, hè?

0: Hij is gestopt met optreden dit jaar en volgend jaar. Alle optredens zijn uit zijn agenda geschrapt. Zelfs Holland zingt de Hazes. Je hoorde André Hazes junior en Leef hier bij Unity NL. Zometeen de Alpenzusjes bestellen. En lekker biertje hoor je ook van Barry Badpak. En los genietels.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privé-balans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privé-balans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Bij de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien. Misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7. En vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden. Maar morgen hebben we met buien te maken. Maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken. Maar het blijft dus zovallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins-Claus bijna een kwartier op onthoud. De A4 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is de Vrijmibo.

Wellicht hebben we ze nog op zien treden tijdens het Leidensontzet Barry Badpak. En je hoort ook nog Losgenietels met Lekker Biertje. Die hadden samen deze track een paar jaar geleden uitgebracht. Hè. En ook nog bestellen van de Alpenzusjes. Wij kijken nog even naar het weer voor het weekend. Het wordt een graad of 15. Er zijn wel wat opklaringen, zo nu en dan. Maar ook donkere lucht en enkele buien met stevige windrukken of windvlagen. Vooral zaterdag kan het hard gaan waaien. De eerste dag van de nieuwe week trouwens lijkt het droog te zijn. Met af en toe minder wind en meer zon. En dinsdag en woensdag kan het zelfs nog een graad of 18 worden. Hey, welkom. Dit is Unity NL, de Vrij Mibo, de lekkerste muziek aan het begin van je weekend. De lekkerste feestmuziek met Zwaaifoon van Snollebolleke. Zometeen aan Marco Kanters. Dit is De Malle Molen.

Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

0: tactisch barfje. Weet hoe het moet. Met
1: een
0: tactisch
1: barfje. OBZ en een tactisch barfje. Ja, hoe bedenk je de titels af en toe, zou je denken. Maar ja, je kent ze ook van Ik ben Kachel. Joh, de OBZ is hier aan het einde.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio West staan de langste files nog op de A4. Daarna richting Rotterdam. Van knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Van knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Van knooppunt Brechtseplein 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag. Van Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: liedje zingt je mee.
1: Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het licht een keertje uit.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privébalans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privébalans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adegeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenmet en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien, misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7 en vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs nog wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden, maar morgen hebben we met buien te maken, maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken, maar het blijft wisselvallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst een dag per week staken. Dat melden de vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. CNV benadrukt het belang van een werk-privé-balans in de nieuwe CAO. We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nog meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan een gezondere sociaal rooster met meer regelmaat en een betere werk-privé-balans. De Sven Kramer Academy wil meer kinderen enthousiast maken voor schaatsen. Daarom gaan dinsdag 13 oktober zo'n 800 basisschoolkinderen uit Leiden en omgeving het ijs op bij de ijshal De Vliet. Volgens topschaatster Chill de Bennis is dat belangrijk, omdat steeds minder kinderen uit zichzelf met de sport in aanraking komen. Met de activiteiten in Leiden hoopt ze dat meer kinderen plezier krijgen in schaatsen. En wethouder Mierenbed gaf donderdagavond in de commissievergadering aan de zorgen van inwoners in wijk Adergeest te hebben gehoord. Ze belooft een betere zichtbaarheid van haar en haar collega's in de wijk. In de commissievergadering van afgelopen donderdag konden inwoners van een wijk hun spreekrecht gebruiken om hun zorgen te uiten. De aanwezige raads- en commissieleden gaven bijval aan wethouder Mierenbed en er werd benadrukt dat zij de inzet van de wethouder zien. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is vandaag nogal regenachtig en miserig. Misschien vanavond ook een paar stevige buien, misschien wel met een klap onweer. En daarna klaart het pas op. De stevige wind uit het zuidwesten is windkracht 6 tot 7 en vanmiddag is het zo'n 16 tot 17 graden. Vanavond kan de temperatuur zelfs wel wat hoger worden. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk tot 10 of 11 graden, maar morgen hebben we met buien te maken, maar tussendoor ook felle opklaringen. De blauwe lucht, zon en stapelwolken, maar het blijft dus zovallig. Met stevige westelijke wind wordt het beide weekenddagen 15, hooguit 16 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij JuliTNL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de JuliTNL Party Night.
4: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest...

0: Kees.
1: Moet je plassen? De Dixie is aan de overkant. Ik ben net geweest.
2: Dames en heren, voor het volgende nummer steken we allemaal twee handen hoog in de lucht.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: weekend is het feest bij Unity NL. You sing to me. Dit is de Unity NL Party Night. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

en après-ski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.